0: onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart.

0: Weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. Ja 21-leider Eertmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort... Ja.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
3: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Martin.
6: Hallo Martin.
5: Hallo. Hallo. Dat is de man.

De Gibson Brothers uit 1980. Kers en Ami Vida. Chris, Patrick en Alex Frank Voor. Die het leven zagen op Martinique zongen. Wat zal mijn leven zijn?

0: Martin van Kampen.
1: Dit is Martins Muziekshow. De muzikale reis door de tijd.

Slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Goede muziek is wat juist jonge mensen worden. Paul McCartney hadden we samen met Wings. Messrs. Vanderbilt uit 1974. Meatloaf daarna samen met Ellen Foley. You Took the Words Right Out of My Mouth uit 1979. En Elvis als laatste, Elvis Presley. Die was in zijn eentje zwaar genoeg. I Just Can't Help Believing, hit in 1972.

oude meuk is leuk. Zelfs meer dan leuk. Christophe kreeg je van ons uit 1966. Le Marionette. Jackie Wilson daarvoor uit 1957. Reed Petit. Pas een hit bij ons in 87. En de eerste was Nederpop van de Roadies. Sleep, Sleep, Sleep uit 1968. 7:30 AM hier op 1395.

Kedekeding. Holly Johnson was dat, de zanger ooit van Frankie Goes to Hollywood. Love Train was een hit in 1989. De Eurythmics hadden we daarvoor, Edsel Wright uit 1986. En de eerste was van Earth, Wind & Fire. EWF, Fall in Love with Me uit 1983. En luister, hier gaat de 20ste eeuw maar niet voorbij.

Wonderschoon. Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. China Crisis was dat met Wishful Thinking uit 1984. The Sensations daarvoor met Let Me In uit 1962. En de eerste was van The Guess Who. Dancing Fool uit 1975. Ik heb er nog twee voor je. Aerosmith met Dream On uit 73. Maar pas een hit bij ons in 94. En de uitsmijter van vandaag is van Nadie. Wind Force 11 uit 1987. Dank voor de klandizie.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Ja, dat geldt eigenlijk ook voor Seabreeze en al onze luisteraars. Never Tear Us Apart. Je hoorde de Australische formatie In Excess. Maar het is 17 september. Het is donderdag, vrienden. We moeten

Ja, ik bedank natuurlijk weer Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor. En nu weer Anne Zijlstra met eruit op deze donderdag. Straks om 8:20 opgave Morgenster. 8:30 kijken we weer even naar de oude nieuwsfeiten. En 8:20 de oplossing Morgenster. Ik ga snel koffie zetten. Ik ga ook even naar de broodjes kijken. En jij uit bed. Zoals altijd gaan wij gewoon lekker van start. We beginnen een beetje rustig aan. We gaan terug naar 1976. Het album was Book of Dreams. Ja, dan weet je het al natuurlijk. Ja, Steve Miller. Samen met zijn band. En deze heet Fly Like an Eagle.

Ja, in Dallas kon alles. Johnny Lyons schreef dit liedje naar aanleiding van de televisieserie rondom Bobby en de familie Ewing en JR en Sue Ellen. En Johnny Lyons, die kennen we natuurlijk nog van Sofietje. Ja. Goed vrienden, we lopen langzaamaan naar de nieuwe opgave Morgenster. Pak alvast een beetje pen en een beetje papier bij de hand, want je weet het maar nooit. We gaan naar Jan Hammer en zijn Crockett's Team. Ken je nog? Miami Vice.

Rockets Team Jan Hammer. Hij schreef het voor de politie-serie Miami Vice en dan specifiek natuurlijk voor Sonny Tubbs. Ja, of Sonny Crockett. Ja, Tubbs was de maat. Gespeeld door Don Johnson, vrienden, hierin eruit. Naar de volgende plaat gaan we eens even kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. En je hebt natuurlijk dat pennetje en dat papiertje alweer bij de hand. We gaan naar Cloud en Substitute.

Ja, en na die fantastische plaat van Cloud zijn we natuurlijk weer toe aan de nieuwe opgave van de Morgenster. En dit keer gaan we naar 1977, want deze band werd opgericht in dat jaar in Londen door Trevor Horn en Jeff Downes. Ze maakten samen een project dat onverwacht geschiedenis schreef. Ze hadden een debuutalbum, dat was gelijk een voltreffer, The Age of Plastic. En dat was in 1980. En dat bevatte natuurlijk na de grootste hitsingle ook een hit die heette Elstree. Dat was een ode aan de filmstudio's. Ja, maar het bekendste nummer dat werd namelijk gebruikt voor het eerst op MTV. Weet je nog? Music Television. Dat werd via de kabel gelanceerd. Waarmee hun naam definitief verbonden raakt aan het begin van het videoclip-tijdperk. Meer kan ik eigenlijk niet verklappen, want dan kan ik het net zo goed zeggen. Weet jij wie wij zoeken? Dan krijg je in ieder geval van mij definitief 20 voor 9 ongeveer de oplossing van deze Morgenster. En wij gaan weer verder.

gingen met z'n allen even terug naar het jaar 1982. En natuurlijk hoorde je Roxy Music, Avalon, maar dit was More Than This. Ja, we kijken weer even naar de studioklok. Het is tijd voor de oude nieuwsfeiten. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag. Het is 17 september door de geschiedenis heen. 1394. Joden worden Frankrijk uitgewezen in opdracht van Karel de VI. En dan gaan we naar 1787. De grondwet van de eerste Verenigde Staten van Noord-Amerika wordt aangenomen. Inclusief een artikel waardoor slavernij niet kan worden afgeschaft. 1944. Britse troepen landen in Arnhem als deel van Operation Market Garden. 1958. Eerste aflevering van Pipo de Clown op de Nederlandse tv. Acteur Cor Witsje zal tot 1981 de rol van deze eerste tv-persoonlijkheid spelen. En dan 1965, het eerste nummer van het jongerenmuziekblad Hitweek verschijnt. 1970 dan in Jordanië breekt een burgeroorlog uit. En 1983, Vanessa Williams wordt de eerste zwarte Miss America. Zij levert de titel later weer in omdat er naaktfoto's worden gepubliceerd in het mannenblad Penthouse. Ja, dat mocht niet. 1991, laatste bericht. Noord-Korea, Zuid-Korea, Estland, Letland, Litouwen, Marshall-eilanden en Micronesië worden lid van de Verenigde Naties. Vrienden, dan zitten die oude nieuwsfeiten er weer op. En dan gaan we naar de muziek. Dan gaan we even naar Nederland en dat doen we met Mo.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is Eruit met Anne Zijlstra.

Ja, legendarisch natuurlijk. Petula Clark met I Know a Place. En 1965 was dat werkje uit. Het was de opvolger van haar grootste hit Downtown. Ja, waar is de tijd gebleven, vrienden? He, het is onvoorstelbaar. En ook dit uur kruipt weer heel snel voorbij. Voor we het weten is het 9 uur. Maar zover is het nog niet. Trouwens, na deze plaat gaan we eens even kijken naar de oplossing van de Morgenster. Maar eerst maar naar de Human League en de Mirror Man.

You Want Me Baby. Ja, dat was de eerste hit voor deze Britse band, The Human League. En dit was de opvolger, The Mirror Man uit 1900 en wat was het? 79, 78, 80, 81. Ja, dat laat zich raden. Kijk even op mijn horloge, want we zijn alweer aan het uitlopen. We zijn op zoek naar de oplossing van de morgenster. Je hebt voor mij nog te goed de oplossing. Ja, we zochten die band die opgericht in 1977 door Trevor Horn en Jeff Downs. Wie was die band? Ja, ik zal het vertellen. Dat waren de Buggles. Ja, laat ik maar gewoon een lekker applaus erachteraan geven. Want volgens mij had iedereen dat gewoon goed. En we gaan lekker terug naar die hit die werd uitgezonden en gebruikt. Het eerst op MTV Music Television op de kabel. En dat was de eerste videoclip. Voor de Buggles zijn ze met Video Killed the Radio Star.

2007, All My Life Cresip, geschreven door Jacqueline Govaert en bijgestaan door haar zus Anne Govaert. Ja, eerste plaatje was natuurlijk I Would Stay, hun grootste hit en doorbraak, vrienden. Goed, we lopen langzaam na 9 uur, maar we pakken nog even een legendarisch album erbij van de band Supertramp, 79. Ze waren al bekend met School, natuurlijk later het album Crisis What Crisis, maar ik draai van Breakfast in America, Lord, Is It Mine. I know.

0: Ja, vooral door and keep on moving, don't stop. Je hoorde de Amerikaanse R&B-groep Soul to Soul. Met inderdaad keep on moving. En dat is ook wat wij doen bij Seabreeze Vrienden 1989. Want dan van 89 gaan we terug naar 74. En dan moet ik even tellen, dat is toch bijna 15 jaartjes. En dan kom ik uit bij Daryl Hall en John Oates. En hun eerste single was Rich Girl.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Ja, ja, you can depend on your old man's money, vrienden. A rich girl door Daryl Hall en John Oates. En daarmee zijn wij aanbeland bij het einde van de show. Straks na het nieuws van 9 uur en de plichtplegingen zit Elibert Maathuis klaar voor zijn maatwerk in de muziek. En de rest van de programmering staat natuurlijk wel te lezen op www.radiosiebries.nl. Morgen is het vrijdag en dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. En onthoud, aanstaande zondagmiddag om 5 uur ben ik er weer voor Windkracht 5. Groetje nieuw. Bedankt voor het luisteren en nog genieten met de rest van de programmering. En James is hier met Biscaya. Hoi hoi.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar...
8: We komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM. 2.

0: De Beatles natuurlijk. I saw her standing there. Het begint van na twee keer de muziek deze donderdag. Ja, tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie nummers. En we kwamen eruit met Anna Zijlstra vanmorgen. Ook dat was weer geweldig. En natuurlijk de Morgenster. Ik vergeet het nooit meer. Ja, dat zul je merken. We gaan naar Timmy Juro. All Alone Am I.
1: Ja.

Connecticut Country van Billy Joe Spears and the Blankets on the Ground. En we gaan naar Nederlandstalig. Vandaag verhuist hij, Milko Roodnat. Ja, en ik dacht, laat ik nou eens een nummer voor hem zingen. Het Oude Huis. We kennen het van Willeke Alberti, maar ik zing het ook. Hier is het.

oude huis. Ja. Noko, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier in je nieuwe woonomgeving. En sterkte vandaag met de verhuizing. Maar goed, ik denk dat dat voor een groot deel wel gedaan wordt. En ik dacht, ik vind het leuk, gewoon even een nummer voor jou. We gaan naar The Boys. 1971, Give Up Your Guns.

toch een prachtig nummer. Do You Know The Way To San Jose? In deze uitvoering van Dionne Warwick. En we gaan naar Duitsland. Münchener Freiheit. Zolang man träumen noch leben kann.

schöne Freiheit, solange man Träume noch leben kann. Het komt uit 1988 van hun album Fantasy. En we gaan naar Spanje. Ja, mijn zus is gisteren weer naar haar huis gegaan daar. En ik dacht, ik draag gewoon even een plaat van Imca Marina. Viva España!

Smokey and lay back in the arms of someone. En we gaan terug in de tijd. Rocco Granata. Ik ken het nummer al heel goed. Buonanotte, bambino.

over La Montagne. En heb je dat nu ook, dat je denkt, ik ga lekker mee zingen, Het Dorp van Wim Sonneveld. Ja, dat heb je toch bij dat soort melodieën natuurlijk. Maar dit is het origineel en ik vind het fantastisch. We gaan naar 1990. Out of Love, Toto.

Toto, 1990, Out of Love. Chris en Koen doen mee aan de nieuwe serie van De Beste Zangers. Ik heb het over natuurlijk de broers Wouters. En zij vormen al jaren Clouseau. En daar gaan we naar luisteren. Hier is Louise. MUZIEK

1971 komen ze vandaan. Martha McNeil en How Do You Do. En ik kijk op de klok. Tja, het is tijd voor het laatste nummer. Want maatwerk in de muziek zitten we erop voor deze donderdag. Maar straks natuurlijk heerlijke koffie. Koffie compleet met Ol Polderman. En ach, al die andere programma's van Radio Cyprus. We zijn er tenslotte 7 dagen in de week. En de hele dag. Ja, en ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En die laatste plaat, die komt uit Saturday Night Fever. The Bee Gees en You Should Be Dancing. Maak het van je dag. En wie weet, treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wel belangrijk is. Luister vrienden, rijk zijn is niet belangrijk, maar wat wel belangrijk is dat je goede gezondheid hebt en dat je gewoon zin in het leven hebt. En dat heb ik. Ja, dat heb ik allemaal. Oké. Goed, wat gaan we doen, luister vrienden? We gaan heel veel leuke muziek draaien. Bijvoorbeeld deze slager.

Ja, Danny Christian. Hij zou er maar wat graag naartoe gaan dan naar de Moulin Rouge. Een leuke plaat trouwens uit de grijze wijze verleden. Gedraaid hier op uw favoriete radio, zijn de Radio Seabreeze. Is het leuk? Ja, dacht het wel, hè. Heel veel mensen hebben het, een stamcafé. Is dat ook voor u het geval? Ja, nou, in ieder geval voor Jan Steikerman wel. Feestje hoor, in een stamcafé. Je hoort het op de achtergrond. Ja, zeker weten.

zeggen, man. Ja, interessant geweest. Zak een spijker zegt je bij zich. En als je dan stamcafé geweest bent de volgende morgen, heb je spijkers in je kop. Ja, het is helemaal niks aan te doen hoor, gebeurt. Hé, wat gebeurt er? Dat ging niet helemaal goed. Nou, deze dan maar.

0: together and let us live in harmony. En dat is eigenlijk speciaal voor alle presidenten op de wereld die het nodig vinden om oorlog te voeren, want er zijn er heel veel helaas. En ja, daar doe je even helemaal niks aan. Dat is wel typisch, want als je een koning hebt of een koningin, die voeren nooit oorlog. Die houden gewoon altijd vrede. Maar presidenten, ja, ik weet het allemaal niet hoor. Dus net oorlog, oorlog en nog meer oorlog, dat gebeurt allemaal.
1: It's nice to have a radio station.
2: You can now download our app and listen to us on the go by your mobile phone. Just go to your app store and download Radio Seabreeze.

0: like messing around, but only with you.
1: Ja, lekker plaatje van Shirley Jones en ja, Do You Get Enough Love? Ja, dat vraag je allemaal wel eens af. Zou je genoeg liefde krijgen? Nou, denk het wel of nee. Ja, u luistert naar Radio Seabreeze en dat houdt in dat u van Radio Seabreeze houdt. Dus die liefde, joh, dat draait er niet om, hè? Mm,

Originele plaatje van Sam de Sam en de Farao's. En in dit geval gedraaid door Kenneth Heat. En dat is ook zo'n heerlijke plaat, hè, Bully Bully. Ja, welke groepen kunnen dat niet doen? Iedereen kan dat doen in principe, hè, Bully Bully Bully Bully Bully. Yes,

0: Of Time, ja, en voor je het weet ben je van mij, ja, eerlijk is een leuke plaat van niemand minder dan, hoe kan het ook anders, Arno Bremer, en die heeft ook heel wat leuke platen gemaakt, alleen je hoort er nooit meer wat van, hè, nee.
1: Vandaag met Tom Bolderman.
0: Heb je dan ook laten vrienden dat je in de winkel staat en ja, je staat bij de kassa en er zijn mensen die willen voordringen, nou, ik vind niks hoor, achterin de rij aansluiten, SCB.
2: Ik heb even nagedacht.

Heerlijk, hè? I don't love you, but I think I like you. Ja, dat is allemaal wat een gezellige plaat van Gilbert O'Sullivan uit de jaren 70, begin jaren 80. En dat was wel leuk om naar te luisteren. Je luistert naar uw favoriete radio's en de Radio Cyberdys. Je luistert ook naar Koffiecom. Als je dat maar weet, Jeff Surplay. Nou, dit is ook mooi. Luister en huiver.

0: plaatje waar discjockeys en programmamakers af en toe een hartverzakking voor krijgen. Laatste vrienden hier wel. Denk je, het plaatje is afgelopen, dan gaat hij weer verder. Ja, het is allemaal wat Flavium was dit met een plaatje dat heette You Don't Miss Your Water. Je mist je water niet. Nou, zou je gebeuren. Ik mis dus wel af en toe een beetje drinken.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: En dan doen we samen met Sandra Vries.

0: Ja, een plaatje wat valt onder de moderne country music, laatste vrienden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem een beetje te hard. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren. In ieder geval, dit was Sandra Vriezen. En zij vond het nummer perfect. Now and of. Hey, hier is hij, hoor.
1: You're down.
0: De enige echte.

Nederland ter Schelling. Ja, hoe kan het ook anders? Ja, een plaatje van Hessel. En ja, hij verdient een enorm groot applaus voor. Eerlijk is eerlijk is eerlijk.

0: een fantastisch mooi nummer was dat wat Maribel ooit gezongen heeft. Ja, laten we eerlijk zijn, Maribel. Dat is een Volendamse zangeres die hele mooie dingen kan doen. Ja, nou,
1: voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio
0: Seabreeze
1: on top.
0: Radio Seabreeze on top. Nou, erop. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dat gaat niet helemaal goed, luister vrienden. Dan gaan we eerst even wat anders doen. Nou, weet je wat?

Ja, Klussen met zijn Dizzy Mannen Band. Ja, wel. En dat allemaal hier op uw station. Maar muziek is dit heerlijk. En zijn No Matter of Time. Ja, wat voor tijd het ook is. Maar kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het al aardig richting de klok van 11 uur loopt. Dus we hebben niet zoveel tijd meer. Hè. Oei.

0: Ja, stop teasing me. Een plaatje van niemand minder dan de Wolves Collection. Ook dat is alweer zo heel erg oud, luister vrienden. Ja, zoals heel veel platen die we hier draaien bij Radio Seabreeze, was dit ook een oudje, ja, die je eigenlijk nooit meer mag vergeten.
1: Are you constantly on the go? Trying to improve your status quo? Well, good for you and lots of luck. But you need help when making a buck. Keep in the
2: know
1: with Living Radio.
2: Radio Seabreeze.
0: Ja, en als je kijkt naar de klok van gehoorzaamheid, dan zie je ook gelijk dat het 5 voor 11 geworden is. En de hoogste tijd om afscheid te nemen van Poppy Compleet. Ik heb het weer met veel plezier gedaan. En ook genoeg hoor. Ja, zeker weten. Het was weer leuk. Het was mij weer een, weer een heel groot genoegen om voor u een uurtje radio te maken. Een uurtje Poppy Compleet op de donderdagmorgen. Goed, het is tijd voor de Volendamse Cats. Het is een magische, mysterieuze ochtend deze donderdagmorgen. Jawel, een dromerige donderdag. En dan allemaal op uw station waar muziek in zit. Tot morgen. Dag. Oh, en anders tot vanavond in Giddy Up Country.

0: terug naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
7: Koud, hè?
9: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
10: Oh, mijn schaaf, de gek. Echt wel heftig, hoor.
11: Landgenoten.
12: Lekker stemmetje, even overnieuw.
13: Binnen zonder kloppen.
14: Beetje
13: maar
14: lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
15: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
18: Kom op,

0: Seabreeze 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze dag zit weer stamvol nostalgie en ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je deze keer genieten van absolute 67 en 68 hits. De makers zijn zoals gewoonlijk voor een groot deel internationaal. En dit zijn de artiesten die we...

op hun eigen label T-Set Records. Don't You Leave, Early in the Morning, Believe What I Say and Please Call Me waren de voorgangers. Pas in 1969 scoorde de band een wereldhit met Ma Belle Ami en in 1970 She Likes Weeds. Tussen 1966 en 1988 maakte Peter Tetteró, die solo tussendoor nog het album Red Red Wine maakte, met zijn band 24 albums en 33 singles. De tweede opname in de show is van Eric Burdon en The Animals, die met San Francisco Nights zesde werd in 1967. De tekst was van de band zelf en een protest tegen de oorlog in Vietnam. Later verklaarde Burdon dat de song was ontstaan na een avond met Janis Joplin in San Francisco.

In het eerste triootje Hits from the 60s non-stop zijn te gast de Amerikaanse Turtles met de nummer 15 tipper You Know What I Mean uit 67. Elisabeth List en Ramses Shaffy met In de Armen van de Stad, die flopte in 1970. En nu is de Outsiders voorman Wally Tax solo met Let's Dance, die 31ste werd in 1977.

De Europaradeplaat komt deze keer uit België. En die is gemaakt door de Vlaamse Bob Dylan, schilder en Antwerpse singer-songwriter Ferre Grignard. De Hash Bamboo Shuffle 1702 was zijn tweede single en later nog eens de B-kant van The Drunken Sailor in 1966. Waarom hij voor 1702 koos is onbekend. Er is toen veel gebeurd, zoals het overlijden van Willem III van Oranje en de Vlaamse kaper Jan Bart. Willems schoonzus Anna werd gekroond tot koningin in datzelfde jaar, waarin Engeland en Nederland de oorlog verklaarden aan Frankrijk en Spanje. Hey!

In het tweede triootje van drie non-stop hits verwelkomen we de soulzanger Eddie Floyd uit Alabama. En Things Get Better uit 66. De ex-Beatle George Harrison uit This Song uit 77. En nu is de Franse zangeres Karen Sherrill en Sing To Me Mama gemaakt in 1979.

Mannen van Philips Leitch. In de jaren 60 werd hij met zijn popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. In 1967 maakte hij There's a Mountain. Begin jaren 70 trok Donovan zich terug uit het openbare leven om in 72 terug in een film te verschijnen. Hij kon zo. Nu eerst de in Ruurlo in 2003 overleden Amerikaanse soulzanger Arthur Conley en Shake, Rattle and Roll uit 1968, dat origineel uitkwam in 1954 van Big Joe Turner, die nog datzelfde jaar gecoverd werd door Bill Haley en de Comets.

derde triootje oud en een beetje non-stop fout is dan gepland. Klaas en Peter en Ratata, dat zevende werd in de tipparade in 1970. Het duo bestond uit producer Klaas Leijen uit Beverwijk en muziekuitgever Peter Schoonhoven uit Schiedam. Ze maakten één album en zeven singles eind jaren 60. Dan staat klaar Pink Floyd en See Emily Play. En nu eerst Pussycats en Hey Joe uit 1978.

De 15e in de show is de Britse discoband Look at Golds uit Brackley in Northamptonshire. Het haalde met Anyway You Do It in 1979 de 27e plaats in Nederlands. Eerder scoorden ze met Dance Yourself Dizzy en The Night, The Wine and The Roses.

afsluitende instrumentale is gemaakt door waarschijnlijk het Radioensemble. Dat was een opmerkelijk dansorkest dat in 1957 werd opgericht door Piet Ramakers in het pittoreske stadje Thorn in Limburg. De band is vooral bekend van Huil maar niet, kleine Eva in 1969. Met een niet geregistreerd Hawaïaans B-kantje gaan we naar het 12 uur radionieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station 24 hours a day. Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

In Bart's Middle Breeze, Shalomar, Alison Moyer, Diana Warwick en nog veel meer. Maar eerst Roxy Music, Jealous Guy.

2021. Niels Corseuze en De Zomer. Discoklanken uit 1979 voor je. Dit is Shalamar and the Second Time Around.

Alison Moyet en het nummer Love Resurrection. En die komt uit 1984 en was een van de eerste solo-hits na haar vertrek uit Yazoo. Haar warme, krachtige stem geeft het nummer een heel eigen karakter. Terwijl de sfeervolle synthesizers zorgen voor dat typische jaren 80 geluid. Het lied gaat over het hervinden van liefde en hoop na een moeilijke periode. Een prachtige popklassieker die nog altijd laat horen waarom Alison Moyet zo'n bijzondere zangeres is. In Bart's Middagbreeze.

geldt dit voor Keen Band Break in Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Het was hun eerste single van het album Home. En ook de eerste uitgave op hun eigen platenlabel. Dit is Simply Red.

0: Ik luister altijd.
1: En je luistert via de 1098 of 1395 AM. Of via onze stream live.radiosimbries.nl.

Clean en het nummer American Pie. En die verscheen in 1971 en is uitgegroeid tot een van de meest iconische nummers uit de popgeschiedenis. Met zijn meeslepende melodie en mysterieuze tekst heeft het lied jarenlang aanleiding gegeven tot allerlei interpretaties, waarbij het vaak wordt gezien als een terugblik op een veranderend muzikaal tijdperk. De ruim 8 minuten durende uitvoering wist desondanks wereldwijd een miljoenenpubliek te bereiken. Een tijdloze klassieker die meer dan 50 jaar later nog altijd tot de verbeelding spreekt. In Bart's Middagbreeze, Don McLean. Hier is een

Ze groeide door veel aandacht op piratenzenders uit tot een groot succes. Met het gelijknamige album dat 40.000 exemplaren verkocht. Lucas en Gea en Steeds weer huil je. Een nummer uit 2000.

We draaiden The Rolling Stones on Start Me Up, een remaster uit 2009. Het oorspronkelijke nummer natuurlijk uit 1981. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. En straks na de klok van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En we gaan eruit met Level 42 met de allergrootste hit van hun. Hot Water. Je hoort bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur. Graag tot

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: De 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
5: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: Charles Muziekboutique.
1: Neil Diamond aan het begin van deze donderdag aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En we gaan het even hebben over mijn agenda. Want in je agenda daar zit je dingen in die je belangrijk vindt. En is het wel belangrijk dat je ook af en toe in die agenda kijkt. En laat ik nou gisteren even niet in mijn agenda gekeken hebben. En dus ook niet gezien hebben dat de man die net voor mij zat gisteren jarig was. Dus Bart, alsnog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik zal proberen volgend jaar wat vaker in mijn agenda te kijken, zodat ik jouw verjaardag niet vergeet. Mensen, welkom bij het programma. Tot 2 uur gewoon lekkere muziek op deze donderdagmiddag.

0: haar artiestennaam is Katie Tunstall, oorspronkelijk in volledig heet ze Kate Victoria Tunstall. Dit was een hit van haar al van weer een aantal jaren geleden. Suddenly, I See.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.
0: Ja hoor, ik heb het zelf gecontroleerd.

Dus van die muziek, daar kun je eigenlijk niet stil bij blijven zitten. Bob en Earl. Het begin van de jaren 60, de Harlem Shuffle. En dit was destijds een van de opvolgers van die grote hit van Christy. De opvolger van Yellow River, San Bernardino.

0: zijn niet zo groot geweest als Yellow River. En toch, als je hem al die jaren daarna weer eens een keer terug hoort, dan kun je toch constateren dat het wel een beetje in dezelfde stijl als Yellow River zit. En dan toch vreemd dat het geen hit is geworden. Maar zo werkt dat blijkbaar.
1: Paul van der Laak, galerij in Hollands Glorie.
0: Ja, we gaan naar de galerij in Hollands Glorie. En we gaan een sprookje draaien. Roodkapje, dit is Pater Moeskroen.
2: Wie

Oh, ik had vroeger in mijn slaapkamer had ik tekeningen hangen van sprookjes. Onder andere ook van Roodkapje. En ja, mijn gevoel zegt dat ik daar toch me af en toe wat onheimisch bij voelde. En als je dan dat liedje hoort van Paternoster Kroen, dan snap ik het wel.

Chicory Tip was een van de eerste bands die gebruik maakte van de synthesizer. Dat hoor je goed in dit Son of My Father. En deze zangeres begon als rockbitch en het werd steeds gepolijster.

0: If you can't give me love.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paul's muziek.
0: Suzy Quattro was dat. En ze weet nog steeds mensen naar concerten van haar te krijgen. Want bijvoorbeeld in het najaar in oktober geeft zij een concert in Duitsland. En weet je wat je dan moet betalen voor een ticket? €115 om Suzy Quattro nog een keer te kunnen zien. Ja, ja, je moet het er maar voor over hebben. Onder het motto draai eens wat instrumentaal. Gaan we terug naar het begin van de jaren 60. Van het originele vinyl, The Ventures.

0: was er een onder het motto...
1: Goud op 45 toeren.
0: Het is 51 jaar geleden dat dit plaatje geperst werd. En het klinkt nog steeds lekker, moet ik zeggen.
2: Balsmuziek boutique, waar muziek en herinneringen samenkomen.
0: Wie weet wat voor herinnering jij had dan dit nummer Slaughter rond Tent FU. En dat is nou juist het leuke van muziek. Het zit vol met herinneringen. Wie weet wat voor herinneringen jij aan dit nummer hebt. Freddie Mercury en Living on My Own.

0: Freddie Mercury van zijn eerste soloalbum, het album Mr. Bad Guy uit 1985. Later zou Queen het ook nog opnemen. Living on my own. En we gaan weer even ons bezighouden met iets dat het niet gedaan heeft.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: In pakweg 3 jaar tijd wist Teddy Swims 7 keer terecht te komen in een Nederlandse hitparade. Maar met Hammer to the Heart lukte het niet. Het viel naast de hitlijst.

0: Ze waren een sensatie op de plaat en een sensatie op het podium. Madness, een van hun grote uit de jaren 80 in de vorm van baggy trousers. En ja, een vraagje.
1: Ringen, om lekker mee te zingen.

heb me even zitten afvragen waar ik was toen het een hit was. Dan hebben we het over de zomer van het jaar 1969. Ik was net van de lagere school af en stond op het punt om naar de eerste klas van de MAVO te gaan. Ja, zo lang geleden is dat.

aan een nummer toevoegen van een band die wel omschreven wordt als de popsensatie voor Nederland van het jaar 2026. Heb ik het over de Haagse formatie Flair. Wat wel bijzonder is, we hebben in Nederland eerder een band gehad, Flair. Maar dan stond er geen E achter de R. Het was een feest- en dansformatie. En ook in Denemarken was er in de jaren 70 een band Flair, maar ook zonder E aan het eind. En deze Flair hebben dat wel. Flair met een E aan het eind. Goed, een nummer van dit jaar van ze gaan we toevoegen aan de galerij de Hollandse Glorie. Door het oog van de nacht.

0: echte zwijmelplaatje. De man die je trouwens hoorde, die opgebeld werd, dat was Barry White. En hij produceerde dit nummer ook. The Love Unlimited. Een walking in the rain.
1: Paul van der Mark reist door de tijd.
0: Muziek van een heel ander kaliber. We gaan naar de jaren 60. Mocht je een beetje ingedut zijn, voor mij ben je nu weer helemaal wakker met de Dave Clark 5 en You Got What It Takes.

Nou, ze hadden een paar mooie in de jaren 60. Dit was er eentje van de Dave Clark 5. You've got what it takes. En we zijn wel aan het einde gekomen. In deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen veel plezier met Terry. En ik ben er zaterdagmiddag om 4 uur. En dan zetten we de zeezender centraal hier bij Radio Seabreeze. Ik wens je een fijne donderdag. Geniet van de muziek. Geniet van de Pet Shop Boys. Mooie van ze. Uit het jaar 1987. It's a sin.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
6: Maar dat bepaal jij.

0: deze donderdag naar je hebt kunnen luisteren, maar ook gebruik hebt kunnen maken van jouw muziekboutique. Want daar is toch van alles te vinden, hoor. Zo kwam ik deze tegen. Hoor maar, Womack & Womack. Met de druppels die uit hun ogen vloeien. De teardrops hier op de radio bij Seabreeze. En wat betekent na Paul van der Mark op donderdag? Dan is het weer zo laat voor...
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Want ik neem je weer mee 2 uur lang naar van alles wat. Niets te veel, rustig aan, wat uptempo. En op naar Hans de Knecht met de Middle of the Road Show om 4 uur. The
1: Easy Way Show.
0: Maar voordat het zover is, gaan we ook nog even zo'n plaatje draaien... die je vast wel een keer voorbij hoort komen bij het programma van Hans de Knecht. Want het is een beetje die bekende palingsound-achtige klanken die je voorbij hoort komen... Terug in het vrij grijze verleden. Dit is Morning Sun.
2: Don't hide your heart behind the wall.
0: George Baker Selection.

weg naar een grote hit is kort. Ze maakte een nummertje van 2 minuten en 15 seconden. En ze scoorde daar een grote hit mee. Deze blondie, Denise, wil ik wel ook zeggen. Ja, Denise, zo speel je dat uit. En de weg van de Beatles naar een hit van toen is toen de tijd vele malen langer geweest.

het ooit reuze beroemd met dat lekkere nummer Bad Day, Have a Bad Day. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga een tweede nummer opnemen. En dat werd Jimmy Gets High Tonight. En toen liet hij zijn rauwere stem van de whisky en wellicht het roken wat beter horen hier op jouw radio bij Seabreeze. Zo, we duiken alweer redelijk richting het half uur. Dat betekent dat we straks een Frans, Italiaans, Spaans, Duits of wat dan ook voor een nummer gaan draaien. Ik hou je nog even in de spanning wat het precies gaat worden. En dan om kwart voor weer een Nederlandstalig nummer. Dat is een beetje de rode lijn in dit programma. En verder draaien we gewoon lekkere hits uit de VS, Engeland en waar dan ook. Als het maar Engelstalig is over het algemeen. Ken je deze nog? Die heerlijke plaat. De Dolce Vita van Ryan Paris. Niets meer of niets minder. Zo is it.

0: zeker weten. Iets van onze Sandra Kim. Die kennen we vast wel, dat lieve aardige meisje uit het Vlaanderenland. Belgique, om zo te zeggen. Maar ze zong natuurlijk in het Frans met Je t'aime, of Je aime la vie. Mooie muziek hier op de radio bij Seabreeze. Op de radio. De DJ's doen elke dag weer hun best om van alles wat en niets te veel voor je te draaien. En elke DJ zegt, ik doe het gewoon op mijn manier en ik doe het op mijn manier. Zo is het. Mijn manier is Easy Way, onder andere Frank Sinatra. Luister mee.
1: As the morning casts a thousand bits of sunlight

van der Weijden schreef het nummer speciaal voor Jaden. Het jongetje wat maar 3 jaar oud mocht worden, of net ging 3. En overleed aan de gevolgen van kinderkanker. En ja, dit nummer wordt door mij persoonlijk opgedragen aan iedereen. Wat ze ook hebben. Please, don't give up the fight. Speciaal voor jou.

0: beetje aan het fluiten tussendoor, Elton John. Ja, doet hij af en toe. Als je die film nog niet gezien hebt, zou ik je willen aanraden. Ga er nog een keer naartoe of zoek hem op, waar die ook misschien op een van de kanalen te zien zijn. En ik zou zeggen, doe dat, want de documentaire en de muziek was zeker de moeite waard om naar te kijken. Kennen we ze nog? Brigitte en Herman met hun duet.
1: Luisteraar, hij is knap, hij is

je begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

Frenchie een beetje in de gaten te houden. Althans, de con-collega's. Hoorde ik onlangs op de radio Vanessa Carlton weer voorbij komen. Uit 2002, 1000 Miles. En dan zoek ik het op en dan denk ik, ja, alweer zo lang geleden. Meer dan 24 jaar terug in de tijd was dit 1000 Miles. En als ik hem dan hoor, denk ik, het was de dag van gisteren. En ja, tijd om even lucht te gaan happen. Naar het nieuws en weer te luisteren, al is dat niet altijd even vrolijk. Voordat het zover is in het tweede uur, gaan we luisteren naar de Hollies met The Air That I Breathe. Tot zometeen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: The Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

pijnlijk om dat te horen, want het was een onvervalste klassieker die je ongetwijfeld nog kent uit de fantastische radiodagen van weleer. Marmalade met Reflections of My Life. En ik weet zeker dat vele DJ's dat hier bij Seabreeze regelmatig doen. Even terugkijken in die goede oude tijd. De tijd dat ze nog op het zendschip zaten. De tijd dat ze bij die piraten actief waren. De tijd dat er van alles gebeurde op de radio hier in Nederland en op de Noordzee. En kennen we die tijd van België nog met al die vrije radiozenders? En wel, manneke, we gaan een plaatje voor je draaien. Dat doen we. Met deze geen leugens vertellen. Dit is Greenfield & Cook met die mooie echte Only Lies.

kan wat een toontje lager, vind je ook niet? Ja. In de roemruchte tijd, in de jaren 80 en natuurlijk ook 90... draaide ik in de discotheek als vervanger voor mijn collega en medestrijder in de verdrukking Hans de Knecht. Dat hebben we jaren geleden. En als ik dan een keer voor hem mocht draaien, dan pakte ik altijd deze erbij. Van Toontje Lagen met Stiekem Gedanst. En ik moet zeggen, dat deed het best wel hoor. Ik weet niet of Hans hem toen ook draaide. Maar bij mij was het wel een succes in de disco. Zo is het. Hans, als je luistert, luister gezellig mee. Deze ook voor jou gedraaid. Want af en toe stiekem dansen, dat deden wij ook wel eens. Als ze zo in het zaaltje keken, zo was dat. En over stiekem dansen, dan keken we ook even op de dansvloer. En dan dachten we bij dat leuke meisje, zullen we samen eens dansen? Demis Roussos, die deed dat, zeker weten.

blijft een mooie, breekbare en prachtige stem van Susan Jacks met de Poppy Family. De nummer Which Way You're Going, Billy. Het is en blijft een mooie gouden ouwe en die zal ongetwijfeld bij velen het gevoel van de zeezender zweven naar boven halen. Je luistert nog steeds naar de enige echte Easy Way Show. Op deze donderdagmiddag tussen 2 en 4. En wie kennen we niet? De Les Humphrey Zingers met To My Father's House.

de Monkees. Als we de Monkees kennen, kennen we ook Michael Nesmith. Michael Nesmith was samen met de First National Band. En hij droeg toen de tijd een iconisch groen mutsje. Ja, ik moet je zeggen, ik kan hem niet meer zo helemaal helder voor de geest halen. Maar het was in ieder geval het nummer wat hij opnam. Lekkere feel-good muziek op de radio Silver Moon. En het is weer zo laat. Het is weer rond half geweest. Dat betekent dat we gaan luisteren naar Franstalige muziek van Vicky Leandros. Het gaat maar door, riep Radio Apret.

verbouwing achter de rug gehad. Ik heb geen idee hoor. Hier op de radio kunnen het in ieder geval niet zien. En ja, af en toe geloof ik er even niet meer in. En waarom niet? Het leven gaat zijn gangetje en wij blijven toch hier erin geloven. Maar Roger Whittaker die heeft zijn twijfels. I don't believe in it anymore. Now if you

waren ze wat minder sympathiek voor ons hier op de radio. Deze Steve Roland en de Family Doc. En waarom? Ze hikten een beetje aan de kont van die platenspelers. Waar de naald ook een beetje aan het versleten is. Zeker als ze dit soort oude plaatjes eronder leggen. Dan gaat dat gebeuren. Niks aan te doen, maar we draaien ze hier gewoon bij Seabreeze op jouw radio. En het gaat maar door, de muziek hier. En ik zat even te kijken. Dat was zo'n plaat van Bonnie St. Clair uit de tijd. Uit de tijd dat ze nog geen vreemde hoed op had. Geen vreemde lippen. En uiteindelijk er nog uitzag zoals ze er vandaag in de dag nog steeds wil uitzien. Maar dat lukt niet helemaal meer. Ja, wordt een beetje lastig. Zij zingt I Won't Stand Between Them. Hier, The Easy Way Show. I let

Woorden schieten tekort, zeggen ze wel eens. Nee, zeker niet op de radio, want de DJ's doen hun best om hun praatje te doen. En dat doen ze dan ook. Ze kletsen er wat af hier op de radio. En zo ook straks weer na dit uurtje, laatste uurtje, de Easy Way Show, hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna een uurtje non-stop Feel the Breeze, de classic oldies. En dan Wim de Groot hoor je voorbij komen. Van 6 tot 7 maar liefst. Maar voordat het zover is nog even deze van Passenger. Let Her Go, 2012 alweer. Well, you want-

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vrienden, luisteraars. Ik hou van jullie als luisteraars, zeggen ze dan wel eens. En natuurlijk, dat was een Passenger met Let Her Go. En ik laat jullie los. Ik geef jullie in de vertrouwde handen van Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. Het laatste uurtje voor mij zit erop. En ik ben er volgende week weer op donderdag. Elke donderdag tussen 2 en 4. Dit is een van de mooiste soundtracks van films. Dit was de film The Legend of the Fall. Of de serie eigenlijk, beter gezegd. Ik laat je in handen van hun. En ik zeg rustig aan. Tot volgende week. Dag allemaal.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Was het begin jaren 80, lieve luisteraars, een fenomeen, hè?
1: Ja!
0: Een uitvinding. De CD, de compactdisc. Laat dit muzikale werkje toevallig van compactdisc afkomstig zijn. Jammer wie daar, James Ingram samen met Michael McDonald. Zo aan het begin van een lekker uurtje voltooid en verleden tijd. Terug naar de nostalgie, hoe het eens was. Ja, hoe de wereld eens leefde. Lang geleden. Wees welkom, vrienden. Muzikaal gezien is

twee vogels in de middel voor jou. Spooky en Sue met You Talk To Birds. Waarvan de... Spoel. Spooky. Spooky. Ja, nee, goed. Spooky een beetje nep het was. Hè. Het was een heel mager mannetje, maar met een hele zware stem. Dat had toevallig de stem van Big John Russell zijn geweest in de periode. En You Talk To Birds. Ja, leuk om terug te horen. Natuurlijk. Daar zijn we voor. Niet waar? Mooie uitvinding, hè? Radio. Geweldig, zeg. En Chick, I Want Your Love, was van de partij. Op het ere podium, op dit ogenblik, is hij...

0: En Frits Mentrop, ik ken dat beter als Desireless. Stond in veel Europese en Aziatische hitparades op nummer 1 met dit mooie vocale nummer. Voyage.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het zijn van die kerels, het zijn bikkels. Dag en nacht, school en zomers, lekker naar Spanje. Zijn dat die jongens van de bouw met die koppelbazen?
1: Dit is de Middle of the Road Show.

ter wereld op deze aardkloot. Give me hope you wanna. Hoor je van Eddie Grant uit de gouden jaren 80 ook. Een mooie jaren 70. Veel jaren 70's werk. En zo af en toe een Eddie. Hè? Nou, komen we nog bij de 60 jaar terecht. Volop. Kijk even een producer aan. Ook nog. Och, leuk. Hier is Denise Williams. In the middle of the road show. Voor jou.

Vanaf een 45 toeren plaatje. Denise Williams, terug in de show met It's Your Conscience. En de Tavares Brothers. Ja, waarschijnlijk hebben ze een strippenkaart op deze show. Zo, heel

toen en zo klinken ze nog steeds. Mother and Child Reunion 1972. In de middel van de roadshow, ja, door de jaren heen gaat het best wel lekker zo hoor. De catacomben, ze staan ver open, lieve luisteraars. Jawel, dit is de middel van de roadshow, wereldwijd via een dikke vette paal, zo'n zendmast. Maar ook via natuurlijk het internet en op Facebook. Wees welkom, hier is Gilbert O'Sullivan.

0: Kersten. Voor de Leuten en voor de Hoyten.
1: Leuten van de Hoyten.
0: Ah, oh, welkom. Oh, ja, tuurlijk. Leuk zo'n regio plaatje ook in dit geval, Leon. Vind je het lekker? Marianne Rozenberg hoor je met Ich bin wie du. Nog meer van dat lekkers uit de gouden jaren 70.

ze toch, 1976, als je die plaats van terug hoort, denk je, het leek gisteren. Nee, dat is een tijd terug, hè, 76. Abba was dat in de Middle of the Road Show. Dat is ook leuk. Tuurlijk. Andrea Soul Connection met...

More and Brea. En daar Troegenek. Ja, daar komt die, hè? Die olievot. Die olievot. Met die hele lange snijd. Blas in één keer in de middel of de roadshow van vandaag. Het complete verhaaltje. Weer eens

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
7: en de 1395.

staying so slow.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. En vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Goede service maakt een zaak groot. Kijk maar naar Vrome Treesman.
2: Radio Seabreeze. Nostalgisch verdriet.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
9: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
12: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Schrijven voor Bedrijven, uitgezonden op 20 mei 2017 van 9 tot 10 uur voor Radio Mi Amigo 747. Vanaf de Jenny Beenten, destijds afgemeerd aan de Zuiderpier in Harlingen voor de Radiodag van 2017.

0: De Reggae Shop. En zo klonk het op 272 meter middengolf vanaf het prachtig mooie zendschip de Magdalena, maar dan wel 38 jaar geleden. En ik heet je van harte welkom bij dit eerste uurtje.
1: Wim de Groot op Mi Amigo Internationaal.

En daar zingen ze dan ook over YMCA. The Village People. 20 mei 19... Nee, helemaal niet 19. 2017 zit er alweer. Ik leef in het verleden. Heerlijk geslapen vannacht hier aan boord van de Jenny Bainton. Staan met Stevie Norden. Niet heel veel uurtjes, maar wel heel gezellig. Je luistert naar Schijven voor Bedrijven. Van 9 tot 10 hier op de 747. En dit keer met muziek van het personeel van Juwelier Zwitserland. Gevestigd aan de Grote Markt in Aalst. En dit was de eerste die op hun lijstje stond. Ferry nog even bedanken voor 3 uur ook goedemorgen. Waarvan het laatste uurtje live was. En ik heb nog nooit zo'n drukke studio gehad in mijn leven, vrienden. Stuk of 10 mensen hier. Camera's. Fototoestellen. Ik voel me zeer vereerd. Dank jullie wel.

In dit uurtje schrijven voor bedrijven uitsluitend muziek uit 1979. Dat was het jaar waarin de Magdalena groot werd en helaas later ook weer heel klein werd. En dit stond in de hitparade op juni van datzelfde mooie jaar 1979. En er zitten hier nog allerlei mensen gezellig te kletsen. Gezellig hoor.

Pointer Sisters. In maart 1979. Fire. Ben je onderweg in de auto richting de radiodag hier in Harlingen, dan kun je vanaf ongeveer ter hoogte Amsterdam, kunnen we grofweg zeggen dat je op de 747 alvast een hele goede ontvangst hebt, heb ik me door onze technicus laten vertellen. En ik heb nog iets opgenomen in 1979 samen met Johan Vermeer en Daniel Bolen. En daar gaan we nu naar luisteren.

Live radio vanaf de Noordzee. Radio Mi Amigo internationaal op de 272 meter in de Middengolf. Dit komt overeen met 1100 kHz. Mi Amigo Radio. Muziek voor alle rangen en standen. Familieradio voor alle Benelux-landen.

0: een beetje reclame maken voor mezelf mag natuurlijk ook wel. Want ik ben vanmiddag ook te beluisteren om 3 uur. Maar dan op de 6085 kHz korte golf. En daar speelt Radio Mi Amigo International. En die kun je natuurlijk ook op de stream luisteren.
1: De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven. 7, 7, 7, 7, 7. Hier komt echte radio weer tot leven.

0: ook zo'n hekel om op maandag te werken, vrienden. Zo'n 23 jaar geleden besloot ik om maar nooit meer op maandag te gaan werken. En dat doe ik nog steeds. Dat valt goed hoor.
1: The whole day down.
0: The Boomtown Rats. I don't like Mondays. Me

Martin, onze kok, die kwam nog even heerlijke koffie brengen. Hij zegt, wil je er ook nog een koekje bij, Wim? Ik zeg, nou, gezien de lijn zullen we dat maar eventjes niet doen. Laat de koekje maar weg, maar doe de koffie er maar in. Heerlijk. Ja,

0: Never knew love like this before. Stephanie Mills. En wie komt daar binnen?
1: Ja, goeie. Mooie.
0: Johan Vermeer. Dat was de man die mij vroeger altijd wekte, zo rond een uur of...
1: Om 8:30? Dan was het ABBA-tijd op de Amigo 272. Of het was Ivory, of het was Angel Eyes. Het was dezelfde single, hè, die toen uitkwam van het album.
0: Als het maar lang duurde, hè?
1: En dat waren heerlijke lange nummers. 5:40 wel bij één kant.
0: Kon je net van de studio, midschips, ja, naar achteren, mee wekken en weer terug?
1: Ja, dat was het probleem. Ja. We sliepen helemaal achter en de studio was voor of andersom. Dat werd niet eigenlijk meer.
0: Nee.
1: Dus ja, ik zette die plaat op, trappetje af, naar beneden toe. Helemaal naar voren toe. Slaan op de deur, bonk, bonk, bonk. Wachten tot meneer De Groot eindelijk eens een keer een teken van leven gaf. Kon nog wel eens een paar minuten duren. En dan weer helemaal teruglopen. En dat redde ik precies.
0: Hartstikke goed.
1: Altijd in 4-5 minuten.
0: Prima, man. Hartstikke goed.
1: Ben je nou wakker eigenlijk?
0: Ja, dit keer wel. Maar niet door jou.
1: Gelukkig maar.
0: Earth and Fire. Met Weekend.

je wat later bent ingeschakeld. Je luistert naar Schijven voor Bedrijven hier op Miamigo 747. Met dit keer uitgekozen muziek uit 1979 door Juwelier Zwitserland, althans het personeel daarvan. En die hebben allemaal hele mooie, lieve liedjes uitgezocht en aan ons opgestuurd. En daar zijn we heel erg blij mee. Vandaar dat we voor Juwelier Zwitserland aan de Grote Markt in Aalst deze prachtige muziek draaien.

brugge zuster Sledge. We are family. En zeker op een dag als vandaag, 20 mei 2017. Hier bij de Radiodag in Harlingen. En dit live vanaf de Jenny Bainton. Genieten, genieten en nog eens genieten, vrienden.

mooi of niet mooi, vrienden? Ik ga voor de eerste optie. Ellen Foley. Gouden tijden herleven op de 747.

En zeg nou zelf, wanneer heb je deze voor het laatst gehoord? Een nieuwe lading van mensen die met de tender is gekomen zijn nu binnen aan het stromen. Heel gezellig en een wonderschone goedemorgen allemaal.

0: Peter Tosh samen met de Stones. Hand in hand tezamen, dat is wel een statement tegenwoordig in Nederland.
1: How far you been walking, man?
0: Walk and don't look back. Hoewel we vandaag toch wel een jaartje of 38, 40 terugblikken in de geschiedenis, vrienden.
2: I know, got a long way to go.
0: Met de techniek van nu, de radio van vroeger.
1: I got to keep

Kiss and I Was Made for Loving You. Toen we dit voor het eerst uitzonden op 272 meter, kreeg ik bij omgaande een brief dat dit toch echt veel te ruig was voor het Vlaamse publiek. Het behoort inmiddels tot een van onze klassiekers. Zonder dit kun je eigenlijk niet verder, zou ik zo zeggen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1980 hoorden wij Pat Benatar.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: Deze dame die kennen we natuurlijk het meest uit de periode 1984-1985. Wat ze onder andere hits had als Love is a Battlefield, Invincible. Of Invisible is het, ja. En We Belong, dat waren de hits die dat had. Haar glorietijd zullen wij maar zeggen, denk ik. Dit was het 1980. Haar doorbraak zullen we eigenlijk maar zeggen, denk ik. I Need a Lover. Hey, van harte welkom. Weer een uurtje het Muziekmuseum. Leuke gouden oude muziek. Jaren 60, 70 en 80. En ik heb zelfs nog iets uit de jaren 90 voor je vanavond. Dus Nederlandstalige muziek zo rond kwart over. Ik denk dat het iets eerder gaat worden. Dat wordt een plaatje 1969 van Herman van Veen. En dat is genaamd Suzanne. Marcel de Groot komt ook langs. Ah, die zien we zo rond kwart voor acht. En dat wordt het nummer genaamd Mag ik naar je kijken? Anderstalige muziek. Al zit er ook een wat aantal zinnetjes Engelse woorden in. Ja. Maar het grootste gedeelte is Franstalig, dus dat valt bij ons onder de anderstalige muziek. Dat wordt muziek van Lucille Starr. En dat is genaamd Jolie Jacqueline. Gauw verder met de muziek. Nog wat gauw hoer. 1967, Sandy Shaw. A Puppet on a String.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum.

lekkere ritmische muziek van Rita Coolidge. Wij hoorden het nummer genaamd You. En dan is het nu alweer tijd geworden voor het Nederlandstalige nummer van kwart over. Hier is Herman van Veen. Suzanne.

Heerlijke muziek is dit toch? Elky Brooks hoorden wij 1977 en Pearls A Singer. Daarvoor de Nederlandstalige plaat van kwart over Herman van Veen met zijn Suzanne. Nu is het alweer tijd geworden voor muziek van Roger Waters. We kennen hem allemaal. Ik noem het niet eens waar hij vandaan komt, jongens. 1984 was het.

dat leek me zomaar wel eens even heel erg grappig, hè? Hoorden we net even Roger Waters, in dit geval zonder zijn Pink Floyd. En wat hoorden we nog meer? De Who, maar dan zonder Roger Daltrey. Ja, in ieder geval de stem van Roger Daltrey was er niet bij. Eens even kijken, 501 AM was het natuurlijk genaamd, dat van Roger Waters. In The Pros of Cons of Hitchhiking, zoals het ook wel genoemd wordt in het algemeen. En die andere plaat was Overture van The Who. En dit is Roxy Music, and Over You.

Leuke muziek is dat, hè? Lucille Starr met Jolie Jacqueline. De anderstalige plaat met een hoop Engelse woorden erin overigens, hoor. Maar goed, dat maakt eventjes niks uit. Hey, we gaan verder met een leuke plaat van Rolf.

wat is dit toch verschrikkelijk mooi. En ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik dat gedaan heb. Ja, muziek van Procol Harum en Salty Dog. En daarvoor Ralph McTell met The Streets of London. Straks die plaat van, eens even kijken, Marcel de Groot. Maar eerst de New Seekers. You know.

prachtig stukje muziek weer. Hoorden wij Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? Het Nederlandstalige nummer van kwart voor. En dat wil zeggen dat het alweer lekker op schiet met het Muziekmuseum. Maar goed, we hebben nog een paar plaatjes te gaan. En een van die plaatjes komt uit 1979. De heren zijn genaamd de Bee Gees. Er is er geloof ik nog maar eentje van over. Maar wel een mooi nummer. Spirits Having Flown.

even wat lekkere gitaartjes op je radio, niet waar? Dat was 1978. Het bandje is genaamd Santana. En het nummer is genaamd Well Alright. Nou, dan is het alweer bijna 8 uur, zeg, we moeten opschieten. Ik heb nog één instrumentaal plaatje voor je. En dat is van Richard Clayderman, mag ik hem geloof ik uitspreken. Ballade pour de Adeline. Ik wens je een hele fijne avond nog. Straks veel plezier met Tom. En graag tot volgende week donderdag, even over 7. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Graag tot dan en veel luisterplezier nog. Bye bye.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Giddy Up Country met Tom Polderman.
6: This is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: band uit ons eigen kleine kikkerlandje. Ze komen uit Boven Smilde vandaan in Drenthe. En ja, ze worden gevormd onder andere door John en Nienke Geuzingen Havinga. En dat is toch geweldig. Deze band brengt fantastische muziek en hebben heel wat Dutch Country Awards gewonnen destijds. Toen wij nog de Dutch Country Music Association hadden. Maar ja, dat is lang geleden.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go, giddy up country. Here's Tom
0: Polderman op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Laatste vrienden, een bijzonder hartelijk welkom, een bijzonder goedenavond. Ja, giddy up country, gezellige country music en dat allemaal op uw favoriete zender. Ik kan er wat moet ik er nog meer van vertellen? Weet je wat, we gaan een hele mooie plaat draaien van Danny Vera. Hij komt uit het Zeeuwse Middelburg vandaan. En ja, net als ik zelf overigens. En ja, hij heeft gewoon een heerlijke muziek altijd gemaakt en doet hij nog steeds. Over again, zegt hij. Nou, denk het niet hoor.

Fall in Love, over again. Ja, een geweldig mooi nummer van een man die zijn weerga niet kent, luister vrienden. Dan heb ik het over, hoe kan het ook anders, Danny Vera. Wat een fantastische platen maakt die man altijd. En Johan nog altijd. Hij, als hij ergens optreedt, dan is het ook hartstikke druk. En ja, dat vinden wij hartstikke leuk. Goed, het is tijd voor een Nederlandse band. En ja, dat is alweer Nederlands, hè? Het is wat. En dan heb ik het over Hillsong South. Je kunt gaan luisteren naar Sea of Heartbreak.

0: Heartbreak, een plaatje van een fantastische band. Dan heb ik het over Hillsong South. Ja, wat een fantastische muziek. En ze brengen er nog altijd in. Ons kleine kikkerlandje Nederland heeft heel veel goede country-artiesten, luister vrienden. En dat vinden wij fantastisch. Wat zou u bijvoorbeeld denken van Ben Steeneker samen met Sandra van Rijs? Ook zij hebben fantastische muziek.
1: Luistert naar Giddy Up Country, een programma van Ton Polderman.
0: Ja, en ik heb het over een plaatje wat we gaan draaien van dit duo, dit gelegenheidsduo. Wat geschreven is door Fred Limpens, Colorado.

0: van de country music in ons eigen kleine kikkerlandje. Luister vrienden, ze komen allebei uit de Achterhoek vandaan. Wat willen we nog meer? Ben Steeneker samen met Sandra van Rijs en Colorado.
1: De beste country music hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: En die ken ik, luister vrienden. Ja, wel zeker weten. De volgende zangeres ken ik ook. En dan heb ik het over niemand minder dan Laura van de Elzen, The Climb.

0: Laura van der Elzen. In 2015 heeft ze die fantastische mooie nummer opgenomen. Ja, The Climb. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Weet u waar het tijd voor is, luister vrienden? Voor een groep die zijn weer gaan niet kent. Dan heb ik het over Lafayette.
1: Giddy Up Country, Giddy Up Go.
0: Het is wel aparte muziek hoor, moet ik erbij zeggen. Eerlijk is eerlijk. Ja, man.

0: Lafayette. Ja, Lafayette. En mon dernier bonsoir. Wat leuk, hè? Ja, en nou, deze Tex-Mex muziek valt onder de noemer country music. Dutch country music, om wel precies te zijn.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze,
0: daar staat hij al lang op, hoor. Je moet ik eerlijk zeggen. Ja, 1098 kHz in de middengolf. Ja, live.radioseabreeze.nl. Wat willen we nog meer? Ik weet het. Een hele mooie plaat van Han van Eyck. En nieuwe plaat welke die uitgebracht heeft. In de Pouring Rain. Nou, maar hopen dat het niet gaat regenen, hè?

0: Ook weer een van die vele Nederlandse talenten. Laatste vrienden heb ik het over Han van Eyck. En hij zong in The Pouring Rain. Ja, dat zou gebeuren. In The Pouring Rain. Mooi nat van. Heerlijk is eerlijk.
1: I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Hier is Ton Polderman.
0: Ja, dat klopt als een bus, laatste vrienden. En hier is ook Shirley Ann. Ja, met een heerlijke plaat hoor. On a night like this.

nodig hebben. Oh, heerlijk. Plaatje van Shirley Ann en On a Night Like This. Ja, het is een geweldige nacht natuurlijk. De donderdagavond hebben we de mooiste muziek van de hele wereld en omgeving. Tussen 8 en 9. Giddy Up Country en tussen 9 en 10. Jawel, ons eigen Rob Hoofd. En dat is toch geweldig, laten we eerlijk zijn. Ja, artiesten die zijn vaak heel erg druk. En ja, die zijn vaak heel erg on the road. Ga zo maar door. En op een gegeven moment was het zo dat Johnny de Boer thuis kwam. En ja, ze had een briefje achtergelaten voor haar kinderen. En ja hoor, en ze had geschreven: mama is er vanavond weer eens een keer niet. Ik ben on the road again. Ja, geloof ik.

0: Joni de Boer. Ze hebben het zelf geschreven samen met Pim Koopman. Wat willen we nog meer? Mama's on the road again. Ja, dat gebeurt nou helemaal bij artiesten. Heel vaak zijn ze onderweg. En van A naar B en van naar C. En gaan ze maar door. En ze weten vaak niet hoe laat ze thuis zijn.
1: Ja, come on, horse. Get it up.
0: Ja, en dat laatste dat vinden Hilde Vos en Benny Jolink ook. The last thing on my mind.

fantastische leuke platen maakt hier, hoor. Eddie G, oftewel Eddie Geerlings, luister vrienden. Ja, een man die heel veel voor de Dutch country music altijd doet en betekend heeft. En nog steeds betekent, want ja, laten we eerlijk zijn, het is mooie muziek, wat willen we nog meer? Datzelfde geldt voor Jenny Sabo. Ze komt uit de omgeving van Dordrecht vandaan. En ja, het ligt er maar aan waaruit, uit welke hoek de wind waait. Whatever way the wind blows.

welke hoek de wind waait. Ja, dan kan het het noorden zijn, dan kan het het oosten zijn, uit het zuiden zijn of uit het westen zijn. Je weet het maar nooit. In ieder geval, dit was een fantastische mooie plaat van, hoe kan het ook anders, Janie Sabo. En ja, nou, ze brengt fantastische plaat hoor. Zeker. Station. Het is tijd voor alweer een Nederlandse artiest, luister vrienden en zangeres die haar weer niet kent. Zo hebben we er heel veel van, hè? I don't wanna wait no more. Ze wil niet meer wachten.

0: Kommer, ja, een zangeres die ja, geweldige mooie plaatjes maakt. Laten we eerlijk zijn, je luistert naar Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Gezelligheid kent geen tijd.
1: Howdy everybody, don't touch that dial. You're listening to the best of country music with Ton Holderman.
0: Ja, moet je zeker niet doen hoor. Don't touch that dial. My kind of country, my kind of music. Ja, luister vrienden, de tijd vliegt voorbij. We gaan even een plaatje draaien van Doreen Hofman. The key to my heart.

Ja, een nummertje van onze zingende engel. Dan heb ik het over Doreen Hoffman. The Key to My Heart. En zo heet het album ook wat ze destijds heeft uitgebracht. Dat was ook alweer heel erg lang geleden. Kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Giddy Up Country voor deze donderdagavond. Zometeen heel veel plezier met Rob. En daarna nog veel meer plezier met andere programma's hier op Radio Seabreeze. Ja, gezelligheid kent geen tijd. En dat staat zo als een paal boven water, luister vrienden. Morgen ben ik er weer met het programma Koffie Compleet. En ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne avond en tot morgen. En anders tot volgende week donderdagavond. Dat kan natuurlijk ook.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer: regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
1: Het is weer platenkoffer weer. Daar is de platenkoffer weer.
2: Feel the breeze. Seabreeze AM.
1: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
3: Ja. Aflevering 238. Oftewel 238. Hartelijk welkom bij de platencase of de platenfietstas. Dat kan ook. Wat gaan we doen? Ik zal het raden. Muziek. Ja, goed te gaan. Ik heb het goed.

Wat een heerlijk nummer om mee te beginnen. In 2021 stond dit nummer niet in de hitparade. Dit waren natuurlijk Crowded House. Een nummer geschreven door Finn en zoon Finn. The Start of Something van de LP Dreamers Are Waiting. En invloed van de Beatles, die vind ik zeker aanwezig. En dan gaan we naar 1965, compositie. Ik weet het niet, dit is een oud Schots volkssong. The Esquerade Love Lied. Hier zijn de Seekers.

Links hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.

Trini Lopez en zijn grootste hit, dat was natuurlijk If I Had a Hammer. Met op de achterkant van dat singeltje Amerika. En dat stond nummer 1 in Nederland. Dit was die andere. Dit was een compositie van Woody Guthrie, gemaakt in 1940. This Land Is My Land. Stond ook in de top 40. En nummer 2, jawel, wel zo hoog gekomen. En stond daar 13 weken in. Nu gaan we naar een nummer van de Avery Brothers, 1965, geschreven door Smith & Baker. In de top 40 stond het op nummer 7, 8 weken in de hitparade. In Engeland nummer 17. En de eerste opname van dit nummer werd gemaakt in 1957. Hier uit 65, Love is Strange.

En dat was 1965 en we gaan zo naar 1975. En daarna, oh ik zie het al, The Dire Straits met Love Over Gold. Maar eerst deze, een nummer van Queen. Het nummer stond op de LP Night at the Opera, B-kant, tweede nummer. En dan weten de echte fans al helemaal wat ik bedoel. Hitparade Engeland 63, Nederland 93, maar we hadden toch alleen de top 40. Maar goed, laat maar even. USA nummer 23. Hier is Freddy met een hele mooie vertolking van zijn nummer Love of My Life.

Compositie van Mark Knopfler natuurlijk. En het waren de Dire Straits. Het was een singeltje. Op de A-kant stond dit nummer, Love Over Gold. En op de B-kant, Solid Rock. En wat deed dit singeltje? Nou, niet veel. In Nederland 43, Frankrijk 15, Engeland nummer 50 in de hitparade. En de LP die heette ook Love Over Gold. En er stonden een paar hele mooie nummers op. Zoals bijvoorbeeld Industrial Disease. Die heb ik vaak gedraaid. En The Private Investigation. Andere LP gaan we heen. En een compositie van Jeff Lynne. En daar hebben we het natuurlijk over ILO Electric Light Orchestra. Out of the Blue heette de LP met erop een ruimteschip. En als je de goede had, dan zat er nog een bouwplaat bij om het schip te bouwen ook. We gaan luisteren naar een compositie, zei ik al, van Jeff Lynne. Engeland nummer 6, België nummer 18 bij ons in de hitparade. Nummer 8, hier is Mr. Blue Sky.

dat waren Doors met zanger Jim Morrison. En vroeger zei men altijd dat Jim dit nummer had geschreven. Maar ik geloof het grootste deel van de tekst die kwam van Robert, de drummer van de Doors. Like My Fire. Op de B-kant stond Crystal Ship. En ik heb het laten horen in mono-uitvoering. In Nederland stond het nummer 27 in de hitparade. In België 41, Engeland 49 en in Amerika, jawel, op nummer 1. Nu over naar de Moody Blues, naar de LP's In Search of the Last Chord. En van de A-kant draaien we het vijfde nummer. Het gaat over Timothy Lear en Alice Day. Het is geschreven door Ray Thomas, dat is de fluitist en accordeonist van de groep, maar hij kon ook goed zingen. Dit zijn de Moody Blues met Legend of a Mind.

prachtig nummer, singeltje met op de B-kant Moonshadow. Dit was Father and Son, compositie van Cat Stevens van de LP T voor de Tillerman uit 1970. Nederland nummer 23, Engeland nummer 2 in de hitparade en Frankrijk nummer 11. In 2020 is het nummer opnieuw uitgebracht op de LP of CD T voor de Tillerman 2. There's a way and I have to go away bracht mij op het volgende nummer van Herbert Grönemeyer uit 2002, eigen compositie van de LP Mensch. En van de A-kant derde nummer. In de hitparade kwam het in Nederland niet, in Duitsland wel nummer 12. En wij kennen het ook in de uitvoering van Guus Meeuwis. En die stond met de vertaling ervan in de top 40 op nummer 7. Der Weg.

En dit was de B-kant van de hit Connie Froboess in Duitsland. Nummer 20 kwam ze, Mariandel. En dit was de achterkant, Noor Eins Kleine Medaillon. Geschreven door Neumann en Wusthof op het label Columbia. We gaan eruit met de Shadows. En de plaatkoffer is er volgende week weer, zelfde tijd. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
10: Are you ready for Freddy?
11: Say yeah! Say yeah!
10: From Nashville, Tennessee, yeah! Music City, USA, yeah! It's the Freddy Cannon Show.
12: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to take off. Are you ready? Here we go. Joe Zell.

This is the Freddie Cannon Show.

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud.
9: Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij